0: Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot

0: Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En de A50 Oss richting Eindhoven is dicht bij Uden-Zuid en Veghel-Noord. Dat komt door ingrijpen van de politie.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Is ja. Dat echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
1: Wat een geld!
3: 50.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
15: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Forever 49, half 7 headlines.
17: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
7: de A20 hoek van Holland-Gouda staat door een ongeluk 8 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. N207 Bergen-Ambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer file.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Het is 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Forever 49. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. De bank verlaagt de omzetprognose van 4,5 naar 3%. Door de oorlog met Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn energie en brandstof duurder geworden. Consumenten houden daardoor minder geld over voor winkels. Vooral bij non-food blijven de bestedingen voorzichtig. Ook stijgen de personeels-, logistieke- en inkoopkosten. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. In de hoofdstad vielen 3 doden. In Boryspil kwam 1 persoon om het leven en raakte 9 mensen gewond, onder wie een kind. Daar werden een appartementencomplex en een bedrijfsgebouw beschadigd. Het was de 6e opeenvolgende dag waarop Kiev en de omliggende regio werden aangevallen. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er gelood. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Haalt de vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat door een ongeluk 8 kilometer file tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop het Gouwen. Kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. N207 Bergen-Ambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer file.
15: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
16: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
17: life. 60s, 70s en 80s. Forever
18: 49. Tussen 7 en 10. Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: magie. De ene jaar nog mooier dan het ander. Ik heb ook wel het een en ander gezien, hoor. Ja, serieus waar. Ja, langzamerhand kruipen we richting het einde van het jaar. Nog 121 dagen te gaan. Het is vandaag dag 244. En die gaan we lekker in balans beginnen. Doen we met muziek van Queen.
1: Dit is In de Ochtend. Forever 49.

Van origine is het een nummer van Gordon Lightfoot. En die bracht hem uit in 1970. In 1980 dachten ze, ja, het was een en al disco wat je hoorde natuurlijk op de radio en in discotheken. Van, we gaan er een nieuwe uitvoering van maken. En die gaan we daarvoor vragen. Viola Wales. En het werd me toch een hit, zeg, niet normaal. If You Could Read My Mind, hoorde je hier in de ochtend op Forever 49. Dit is Paul Young.

0: Als ik je nou nog niet wakker heb gemaakt, dan weet ik het niet meer. Dan is het tijd om terug te gaan en gewoon een vrije dag te nemen. I Can, Tina Turner en Proud Mary hier in de ochtend. Jawel. Sinds afgelopen maandag staat hij weer online. Een nieuwe tribute podcast. Dit keer, This is Tina. Oftewel, kort samengevat, Pierre van der Stappen in gesprek met de Tina Turner Tribute Band. En er zijn natuurlijk kaarten voor te winnen. En die gaan er aanstaande maandag uit. Dan is het 7 september. Maandagmiddag vanaf 4 uur bij Ron in de Middag. Wat moet je doen om kans te maken op die kaartjes? De podcast beluisteren via onze website of via de app. Gratis te downloaden. In deze podcast zit namelijk een vraag verborgen. Weet jij het antwoord op die vraag? Dan geef je dat door. En misschien gaat Ron jou wel bellen. Dit is alvast een voorproefje.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: This is Tina met Maureen Alberg.
3: Nou, het neemt heel veel tijd in beslag, inderdaad. This is Tina. We hebben echt heel veel optredens. Meer dan 50 op een jaar, denk ik. In heel Europa, Nederland, Duitsland... België natuurlijk, Wallonië. Maar we zijn ook naar Zwitserland geweest. Daar, waar Tina natuurlijk vandaan komt. Ik ben naar haar huis geweest.
1: De Forever 49 Tribute Podcast.

0: baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
14: Nu halen, hè?
15: Dus niet straks.
16: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
17: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
16: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
18: Mama.
19: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
18: Mama, een kleurplaat.
19: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
21: NHA.nl.
18: Mama!
22: Kijk nou, je zit naast papa.
19: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
26: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
27: Forever 49, 7:30 headlines.
0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Vanaf vandaag kunnen Nooren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Het weer, zonnige periode en droog en het wordt vanmiddag maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste drukte ontstaat op dit moment door ongelukken en de meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging in de volgende files, de A6 Joure-Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen heeft 9 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beverwijk Oosten knoopt het Rotterpolderplein door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noordeloos. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Na een ongeluk is bij Breda West de vangrail kapot. En daarom 2 rijstroken dicht vanaf Sint-Willebord. Een half uur vertraging.
3: 60s, 70s en 80s.
7: Forever 49. Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: ochtend. Goedemorgen. En Love is a Battlefield. Het gaat over strijd, kwetsbaarheid en emotionele pijn die vaak in liefdesrelaties horen.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine. In het eerste uur ga je weer terug nemen met een iconisch herkenbaar moment. Het zijn er een aantal uit de jaren 60. Oftewel typisch Nederlandse jaren 60 gewoontes. De melkboer, groenteboer en de kolenboer die kwamen aan de deur. Veel dagelijkse boodschappen kwamen nog langs huis. Jawel, die tijd is zo goed als verdwenen. Zwart-wit televisie, 's avonds ging de tv uit en verscheen het testbeeld. Jawel, en men legde vaak een doek over de televisie. Nieuwe apparaten in de jaren 60 waren de koelkasten, wasmachines en snelkookpannen. Want die werden betaalbaar door de loongolf van toen de tijd.

uit 1983. Het gaat over een arbeidsjongen die verliefd wordt op een rijke, stijlvolle uptown vrouw. We noemen zowel een liefdesfantasie als een knipoog naar de sociale klassenverschillen van toen de tijd. Je luistert in de ochtend. Goedemorgen, dit is Dusty Springfield.

Dit is een van die vele nummers die in het geheugen gegrift staat. Ik nam je mee terug naar 1988 natuurlijk. De Power Ballad van Robin Beck in The First Time. Wereldwijd werd het bekend door de cola-reclame. Het nummer groeide uit tot een enorme Europese hit en bereikte zelfs in Nederland een nummer 1 positie.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
3: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
5: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
5: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 stuurder.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
20: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
21: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je

0: het juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het is 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Forever 49. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse staat Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij. Maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen-op-Zoom richting Breda. Een file van 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
5: Forever 49.
6: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
7: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
8: Forever 49.
9: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: gisteren was dat wel mogelijk. Vandaag zal er niet zoveel regen vallen als gisteren. Het was behoorlijk een natte boel in sommige gebieden in Nederland. Muziek van de Dire Straits. Goedemorgen, dinsdag 1 september.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je wekkerradio die zal weer afgaan. Hoor je een en al vrolijkheid eruit spatten. Twisting by the pool. En dan denk je bij jezelf, oh nee. Toch niet het weerbericht wat voorbij gaat komen. Nee, zeker niet. Maar het wordt wel een hele aangename dag ten opzichte van gisteren en ingisteren. Best wel aardig wat water gevallen. Hier een klap onweer, daar een klap onweer. Vandaag ziet het er allemaal wat vriendelijker uit. Het is dag 244 van het jaar en die gaan we in balans beginnen. Dat doen we met de twee harten van Phil Collins.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Susie Quattro, Chris Norman, Stumbling In uit 1978, gaat over onvoorwaardelijke, kwetsbare liefde. Het werd een wereldhit toen de tijd en tot op de dag van vandaag een tijdloze klassieker natuurlijk. En van die mooie klassiekers, die horen hier thuis. Destijds de jaren 60, 70 en 80, hier op Forever 49. Gisteren heb ik trouwens, ja, is wel leuk om te vertellen, ben ik mijn zolder gaan opruimen. Kwam ik hele oude foto's tegen. Uit de periode van begin jaren 80 tot een beetje begin jaren 90. Ik heb me rot gelachen, dat kun je wel voorstellen.

0: restaurant. Ja, je zal maar vakantie hebben. Het kan allemaal nog steeds. Lekker ontbijtje op het strand, uitzicht over zee en dan gewoon helemaal zen worden met de natuur. Alleen de drukte er naartoe, dat zal een beetje tegenvallen. Dan heb je die zen-moment ook wel nodig als je het strand bereikt. Altijd leuk ontbijtje op het strand. Beach Boys, dat was de aanleiding dat we naar het strand gaan. En Help Me Rhonda. Ik ga je helpen om 2 kaartjes te winnen voor This Is Tina. De Tina Turner Tribute Band. Pierre van der Stappen was in gesprek met de leden van de Tina Turner Tribute Band. En aanstaande maandag 7 september kun je namelijk kaarten winnen bij Ron in de Middag. Vanaf 1:00 of 4:00. Wat moet je daarvoor doen? Natuurlijk de podcast beluisteren via de website of via onze gratis te downloaden app. Gratis, jawel, gratis. We zijn gek op gratis. Want in de podcast zit namelijk een vraag verborgen. Weet jij het antwoord, dan geef je dat gewoon door. En misschien behoor jij aanstaande maandag tot een van de winnaars. Hier alvast een voorproefje.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met
2: This Is Tina met Maureen Alberg. This Is Tina en heeft natuurlijk ook een eigen website.
3: Ja, zeker. En dat is www.thisistina.nl.
2: En daar staat alles in over de optredens. Dat staat onder het kopje shows. Dat is een behoorlijke agenda.
3: Het is een behoorlijke lijst, inderdaad. Je ziet er de shows in België, Duitsland, maar natuurlijk ook in Nederland. Dus kijk zeker of er iets in de buurt is.
1: De Forever 49 Tribute Podcast.

0: bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes! Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
9: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Is echt serieus?
14: 7,7,7.
13: Oh, wat een geld.
15: 80.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Get ready for the OG.
19: Like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Nog 309.000.
21: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
22: 7 sturen.
21: Oh, Alcantara bekleding.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
26: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
0: Forever 49, 8:30 headlines.
1: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon, vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is geen hele drukke spits. Het is ook droog natuurlijk. Vooral dagelijks files veroorzaken vertragingen op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 13 kilometer file. Vertraging van 25 minuten. In Friesland staat een file op de A6 vanuit Joure naar Emmeloord tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer door werkzaamheden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Bergen-op-Zoom Breda was vanochtend een ongeluk gebeurd bij Breda-West. De weg is nu vrij. 8 kilometer file nog vanaf Sint-Willebord een half uur vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert-Hattemerbroek. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. 60s,
4: 70s en 80s. Forever 49. Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: the Holiday. Het was een dansbare ode aan pauze, vrijheid en samen vieren.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het tweede uur. Ik ga je mee terugnemen naar de jaren 70. Typische Nederlandse jaren 70 gewoontes. Ja, wat was dat in de huiskamer bijvoorbeeld? Want sowieso in huis. Kurk, jutte, rotan, vilt en plastic waren populaire materialen toen de tijd. Grote ramen en praktische rechthoekige woningen met bruinrode bakstenen. Ja, ze staan er nog steeds. Heel veel. Al wordt er ook wel heel veel gerecycled op dit moment. Oude huisjes worden afgebroken, nieuw komen in de plaats. Dan ga je ook wel een stukje meer betalen. Maar wat was nog meer een gewoonte toen de tijd? Ja, de videorecorders verschenen voor het eerst. En dat was het moment dat je een film kon opnemen. En dat was iets magisch.

Zo'n lekkere meezinger. Echt zo'n nummer uit 1971 die de hele dag in je hoofd blijft hangen. Excuses daarvoor, is niet echt de bedoeling natuurlijk. Take Me Home, Country Roads, John Denver. Het leuke is wel met het maken van dit nummer. De producenten toen de tijd, die hadden zoiets van, ja, we moeten ons er wel even in gaan verdiepen in de tekst. Want ze hadden West Virginia nog nooit bezocht en moesten zelfs de encyclopedie erbij pakken om de staat te beschrijven. Ja, zo kan het gaan met het maken van hits.

Eagles, One of These Nights. Is een donkere, soulvolle ode aan verlangen, uitgestelde dromen en de spanning tussen goed en kwaad, verpakt in een hypnotiserende, nachtelijke sfeer.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Het is 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Forever 49. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 gezamenlijk ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Buitenlandse brandstof in een eigen voertuig gebruiken is toegestaan, maar het overtanken of doorverkopen ervan niet. Transporteurs die worden betrapt riskeren een boete. Bij ernstige overtredingen kunnen ze bovendien hun vergunning verliezen en hun transportbedrijf niet langer voortzetten. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
10: Forever 49 verkeer.
16: Dit is even de hart van de ANWB. Aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op een rijtje op de A6. Jouwen en Meloort door werkzaamheden bij Lemmer. 5 kilometer file, kwartier vertraging. Die werkzaamheden duren tot 12 uur vanmiddag. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel een kwartier vertraging. 5 kilometer file vanaf afrit Volendam. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest. 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 20 minuten. En een file bij de A29 op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beijerland en de A29 4 kilometer file. 25 minuten vertraging.
10: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
17: life. 60s, 70s en 80s. Forever
18: 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: 7 uur geweest. Het gaat snel. Altijd gezellig hier in de studio in de ochtend. Elton John hoorde je, I'm Still Standing. De kern van het nummer is doorzettingsvermogen. Goedemorgen, dinsdag 1 september.
1: Goedemorgen.
0: Nou, wat de meeste mensen, die gaan momenteel de kantine in. Als ze op hun werk luisteren, het eerste bakje koffie, misschien het eerste bakje thee, eerste half van je boterham, die is dan inmiddels genomen.

deze ochtend heel veel nummers over moeilijkheden binnen de relatie. Want in dit nummer is er ook een man die zich afvraagt waarom zijn relatie is stuk gelopen. Kirk Robin, Thought You Were On My Side. En dit is Bonnie Tyler.

Best uit de jaren 60, 70 en 80. De hele dag door hier op Forever 49. Ming de Phil, Spanish Troll. Oftewel, zo'n heerlijk nummer uit 1977.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En Hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
11: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken 1+1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
13: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
17: Forever 49 half 10 headlines.
18: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Dat mag niet. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon, vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er was ook een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Vlijmen en Afrit Heusden 5 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. De A348 Doesburg richting Arnhem een half uur vertraging bijna tussen Reden en Knopend Velperbroek 2 kilometer file.
20: 60s, 70s en 80s.
21: Forever 49.
22: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Je luistert in de ochtend. Hele goede morgen. Een en al herkenbaarheid hier in de ochtend. Met muziek van Sneeuw van de Tears en de Driver's Seat.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het laatste uur. Ik ga je meenemen vandaag naar typische Nederlandse jaren 80 gewoontes. De tv aanzetten kostte tijd, want het beeld moest opwarmen voordat je iets zag. Ja, dat klopt. Fluitketel op het gasfornuis. Theetijd werd aangekondigd door het fluitje. En de jojo-raarsje mogen we niet vergeten, want er waren kampioenschappen, trucjes en overal.

0: gezin onderweg naar Frankrijk. Misschien ga je het leukste, of je gaat richting Spanje. To France, Mike Oldfield en Maggie Reilly. Ja, de hele week hebben we het er al over. En Hans heb ook al aardig wat stukjes laten horen en even kijken. Oh ja, dat gaat hij straks ook doen, zie ik. We hebben het namelijk over de tribute podcast van deze week. This is Tina, oftewel de Tina Turner Tribute Band. En je kunt natuurlijk weer kaarten winnen voor een optreden. En aanstaande maandag, schrijf vast mee je agenda. Niet vergeten, ja, dat je luistert dan. Aanstaande maandagmiddag, 7 september, bij Ron in de Middag. Die gaat kaartjes weggeven om naar een optreden te gaan van This is Tina. Wat moet je daarvoor doen? Natuurlijk de podcast beluisteren in de app of via de website forever49radio.nl. In de podcast wordt namelijk een vraag gesteld. Weet jij het antwoord op die vraag? Dan stuur je dat op. En misschien word jij aanstaande maandag wel gebeld. Dit is alvast een voorproefje.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: This is Tina met Maureen Alberg. We hebben twee vrijkaarten voor een optreden wat jij gaat geven. We hebben kaarten voor Theater de Hofpoort in Coevoorde op 2 oktober. Of Caps Lock in Capelle aan de IJssel op 3 oktober.
3: Klopt.
2: Dan moet de luisteraar die de kaarten wint, moet daar maar een keuze in maken. Maar we moeten een vraag gaan stellen.
3: Ja, voor sommige mensen heel makkelijk. Als je een echte fan bent, weet je dit meteen. En anders zoek je het op. Maar de vraag is...
1: De Forever 49 Tribute Podcast.

0: Dave hier in de ochtend en Soulman. Onze eigen Soulman inmiddels aangeschoven. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen Klaas, het is 1 september. En volgens de meteoroloog is vanaf vandaag de herfst begonnen.
0: Ja, dat klopt.
1: Daar trekken we ons tussen 10 en 1 nog maar even niets van aan. Gewoon 3 uur 60's, 70's en 80's.
0: Daar heb je helemaal gelijk in, Hans. Want met een graadje of 21 vandaag kunnen we volgens mij best wel doen alsof het zomer is.
1: En dat doen we ook in Hansje op vakantie. We staan vandaag op een camping in Frankrijk. Het begint allemaal heel veel vredig. Maar ik kan alvast verklappen, het eindigt met een enorme schreeuwpartij.
0: Kijk, dat klinkt alweer als zo'n vakantie waar je achteraf meer over te vertellen hebt dan je vooraf had gehoopt. En wat heb je verder nog, Hans?
1: Verder natuurlijk de nieuwe 49ers. Positief nieuws, reacties van luisteraars en vooral heel veel lekkere muziek.
0: Leuk.
1: Kortom, genoeg om tot 1 uur niet aan die herfst te hoeven denken.
0: Kort samengevat, dan houden we de zomer nog eventjes vast vandaag. Hans, succes zometeen. Wil je nog wat kwijt?
1: Klaas, wacht even. Ik heb nog een laatste bericht. Ik scrolde even door de berichten die binnenkomen via de WhatsApp. Op 03-8-449-449, 03-8-449-449. Goedemorgen, de muziek is weer lekker op Forever 49 Radio. Groetjes Nico. Nou, die kan jij in je zak steken, want die is net een half uurtje geleden binnengekomen.
0: Nee, je bent me net voor, Hans. Ik zag hem inderdaad binnenkomen, maar ik zag ook jou binnenkomen. Dus vandaar, dankjewel. Dit was hem in de ochtend, de eerste van de nieuwe maand. Jawel, het is 1 september. Hans zei het al, begin van de herfst. Maar we houden dat zomergevoel nog eventjes vast vandaag.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurlijk.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
17: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
16: Yes!
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
20: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
21: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
20: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
25: Hé, wat doe jij nou?
24: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
26: Het is 10:00. Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Dat mag niet. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon, vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er was ook een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Vlijmen en Afrit Heusden 5 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. De A348 Doesburg richting Arnhem. Een half uur vertraging bijna tussen Reden en Knopend Velperbroek. 2 kilometer file.
4: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
8: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: deze eerste herfstdag van 2026. Queen, we are the champions.
1: Bumperklever.
0: Het was de bumperklever van vandaag, de afsluiting van de ochtendspits. De piek zat om 10 voor half 9 op 359 kilometer.

De credits zijn voor Rick Davies en Roger Hodgson, maar Roger Hodgson heeft het uiteindelijk wel geschreven, moet ik erbij zeggen. Supertramp, give a little bit. Er is iets aan de hand met de teenslippers van de Scapino. Wat er precies aan de hand is, dat vertel ik je zo. Eerst muziek van de Beatles, 60s en 80s. Kenny Rogers en Sheena Easton. We've got the night.

meer hadden de Beatles in 1964 niet nodig om iedereen wakker te krijgen. A Hard Day's Night, de Beatles. Het is een belangrijke waarschuwing van de Scapino. De roze meisjes teenslippers met schelpen en kinderteenslippers oranje-roze bevatten verboden weekmakers. Deze weekmakers vormen een risico voor de gezondheid en het milieu. Gebruik de slippers niet. Het gaat om de teenslipper oranje-roze. In de maatserie 28 tot 35 en in diezelfde maatserie de roze meisjes teenslippers met schelpen. Ze zijn verkocht in de Scapino winkels en via de Scapino webshop vanaf februari van dit jaar tot en met de vorige maand. Dus kijk het even na. Ze kunnen terug naar de winkel.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Nu bij Coobloe. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Schat?
7: Hm?
6: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
7: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
6: Mafkees.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
13: Smin.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
13: Smint.
16: Boost yourself.
17: Nog 309.000.
18: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
25: Phew, we kunnen weer.
24: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
26: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
27: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
28: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
29: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
30: Forever 49 Verkeer.
0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem aan de grens, die 2 kilometer file door de controles, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Nijkerk, 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
2: Forever 49 weerbericht.
3: Vandaag is het licht wisselvallig. Vanmorgen komt vooral in het zuiden plaatselijk een bui voor, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In de middag ontstaan flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Er staat een matige westenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan worden. Vanavond klaart het verder op en blijft het droog. Landinwaarts neemt de wind af, terwijl aan zee later een vrij krachtige zuidwestenwind staat. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 aan zee. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Starship worden we Rebuild This City. All rock and roll. Heerlijke classic uit de 80's. Zo dadelijk in Hansje op vakantie gaan we toch nog maar eventjes terug naar de camping in Frankrijk. De herfst is begonnen. De meteorologische herfst. En ik heb nog positief nieuws. Komt uit het zuiden van het

0: is 1 september. Voor de meeste Nederlanders zit de grote zomervakantie inmiddels echt op. We kunnen weer naar dansles. Of de sportschool, tennis, padel, het koor, de wandelclub, vrijwilligerswerk. En voor je het weet zit die agenda weer net zo vol als voor de vakantie. Maar maak je geen zorgen, want hier bij Forever 49 houden we dat vakantiegevoel nog even vast.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie merk je soms hoe verschillend mensen met elkaar communiceren. Ik herinner me een camping in Frankrijk waar 's avonds iedereen rustig voor zijn tent of caravan zat. Tot een paar plaatsen verderop een Nederlands gezin begon te discussiëren. Eerst hoorde je wat gemompel, daarna gingen de stemmen omhoog en uiteindelijk wist de hele camping precies wie de afwas had moeten doen, wie de verkeerde afslag had genomen en wie 's middags de boodschappen was vergeten. Het mooie was, een kwartier later zaten ze gewoon weer gezellig met z'n allen buiten. Misschien hoort dat ook een beetje bij vakantie. Je zit wekenlang bijna 24 uur per dag op elkaars lip. Thuis gaat iedereen naar zijn werk, school of sport. Op vakantie moet je ineens de hele dag met elkaar zien uit te houden. En soms moet je dan gewoon even alles eruit gooien.
1: Hansie op vakantie. Show.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die 2

0: Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld!
5: 50.000,
6: godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Het is 11 uur. Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden... en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 staat bij de Duitse grens 3 kilometer file... vanaf 7 naar een kwartier vertraging door de controles... Door een autobrand is de A28 Zwolle richting Amersfoort dicht bij Nijkerk. Er staat 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1.
11: Forever 49.
12: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Ja, Bazaar en T-Cento. Neem me denken aan het vuurwerkpakket wat ik nog had liggen. Ja, heet ook T-Cento. Ik kan er eigenlijk niks meer mee. Zo maar op. Gewoon aansteken, jongens. Nou, kom op maar. De lucht in met dat spul. Hoppakee. Ja, dat ziet er goed uit. Ja, dat mag natuurlijk niet meer vanaf 1 augustus. We mogen geen vuurwerk meer afsteken. Ja, hoppa. Maar er is een uitweg, een simpele uitweg. Vanaf vandaag zijn namelijk de landelijke inleverdagen begonnen. Hoe dat zit, ga ik straks even alles over vertellen. Vuurwerk, als je dat nog hebt, inleveren kan vanaf vandaag.

Leuk Hans, dat stukje van Ruud Gullit. Die plaat Zuid-Afrika. Reactie van Krijn via de WhatsApp 0 3x8 4 4 9 4 4 9. Deed hem denken aan Soul to Soul.

Back to Life. Als cadeautje dan deze speciaal voor jou. Nederlandse spoorwegen. Het is dringen op het traject Utrecht-Tiel, Utrecht-Eindhoven. Er rijden namelijk minder treinen door een defect spoor. Gaat zeker nog tot 1:00 of 4:00 vanmiddag duren. En vanaf 12:00 extra hinder, want dan beginnen de herstelwerkzaamheden.

0: Forever, Let's Groove. Pierre van der Stappen die zit er weer helemaal klaar voor.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: This is Tina met Maureen Alberg. We hebben 2 vrijkaarten voor een optreden wat jij gaat geven. We hebben kaarten voor Theater de Hofpoort in Coevorden op 2 oktober. Of Caps Lock in Capelle aan de IJssel op 3 oktober.
3: Klopt.
2: Dan moet de luisteraar die de kaarten wint, moet daar maar een keuze in maken. Maar we moeten een vraag gaan stellen.
3: Ja, voor sommige mensen heel makkelijk. Als je een echte fan bent, weet je dit meteen. En anders zoek je het op. Maar de vraag is...
0: Nee, dat gaan we niet vertellen natuurlijk. Dan moet je eerst de podcast beluisteren. Volledig kan dat via forever49radio.nl of de gratis app. Geef antwoord op de vraag via winacties. En maak kans op die mooie prijs. Vrijkaarten voor de ultieme Tina Trip. This is Tina. Te zien, 2 oktober Theater de Hofpoort in Coevorden. En die Caps Locks in Capelle aan de IJssel op 3 oktober... Wil je nou iedereen? Deze maand moet je zelf even kaarten kopen. Het kan 5 september, Bobby Aanmond. Dan moet je naar België of 20 september, het Harelbeke Festival. En dat is ook bij onze Zuiderburen. Nou, kom erop jongens. Rock.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
10: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Met Buut

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 staat bij de Duitse grens 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging door de controles. Door een autobrand is de A28 Zwolle richting Amersfoort dicht bij Nijkerk. Er staat 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. Kan ook omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1.
10: Forever 49 weerbericht.
12: Vandaag is het licht wisselvallig. Vanmorgen komt vooral in het zuiden plaatselijk een bui voor. Maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In de middag ontstaan flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Er staat een matige westenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan worden. Vanavond klaart het verder op en blijft het droog. Landinwaarts neemt de wind af, terwijl aan zee later een vrij krachtige zuidwestenwind staat. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 aan zee. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

kreeg net een berichtje binnen van Bianca. Die zegt, wanneer en waar kan ik mijn vuurwerk inleveren? Want ik heb nog vuurwerk. Nou, dat ga ik zo dadelijk vertellen tijdens de lunch. Want er zijn speciale vuurwerkinleverdagen vanaf vandaag. Eerst even lekker terug naar de jaren 70. Oh, daar is hij weer.

Tot zover Crowded House. Don't dream it's over. We hebben weer wat jarigen vandaag. Allereerst even de felicitaties aan Ruud Gullit, die zanger. Ik draaide wat muziek van Ruud Gullit. Heeft een paar plaatjes opgenomen in de jaren 80. Was natuurlijk, ik heb het natuurlijk over de voetballegende Ruud Gullit. Die wordt vandaag 64 jaar, van harte gefeliciteerd. En ook Barry Gibb viert zijn 80ste verjaardag. Maar wij hebben het natuurlijk over iemand die vandaag officieel toetreedt tot de Forever 49ers. Bernadette de Wit uit Laren in Gelderland wordt vandaag 50 jaar. Geboren 1 september 1976. En haar man Patrick schrijft: met zo'n voornaam hoefde ik over haar verjaardagsplaat werkelijk geen seconde na te denken. Nou ja, Bernadette, je snapt hem al. Speciaal voor jou.

0: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint.
5: Boost yourself.
6: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
13: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
17: Het is 12 uur.
18: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden... lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York... is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden... en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een kapotte vrachtwagen bij Afrit Hoenderlo. 4 kilometer file, de vertraging is 10 minuten. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht bij Nijkerk. 2 kilometer file, een 10 minuten vertraging.
21: Forever 49.
22: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

elke dag wel een volksverhuizing als de lunch begint. Mensen uit de redactie gaan naar de kantine. Ik zag iemand met dozen slepen. Harald Bos, die liep met... Ja, allemaal dozen liep. Zullen wel oude vuurwerkpakketten zijn. Vanaf vandaag kun je ze inleveren. Elke dag krijg je een overzicht van de plaatsen waar je ze kan inleveren. Ze is elke dag op een andere plek. Dus vandaag is dat in Terneuzen. Ik ga je zo dadelijk even vertellen waar dat precies is. Eerst 60s, 70s en 80s. Met Peter Gabriel en de Sledgehammer.

Ik krijg altijd zo'n heerlijk relaxed gevoel van deze plaat. Doe een beetje denken aan de Love Boat. Dat soort muziek eigenlijk. Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby. Ja, vanaf vandaag kan je je vuurwerk inleveren. Sinds 1 augustus mag je het meeste consumentenvuurwerk niet meer bezitten. En tijdens de landelijke inleveractie kan je het gratis en anoniem kwijt. Vandaag staat het inleverpunt in Terneuzen aan de Koegorsstraat nummer 4. En dat kan je, ja, je kan het inleveren tot 5:30 vanmiddag. Morgen in Middelburg aan de Bossonlaan nummer 8. Dat is het parkeertrein Sportpark Veerse Poort. Morgenochtend om 8:00 gaan ze daar open tot 1:00. Morgenmiddag, dan moet het klaar zijn. Als je vuurwerk in de buurt wilt inleveren, kijk even naar de officiële inleverpunten. Dat kan op leverjevuurwerkin.nl. Staat een kaart, klik op de button, of in ieder geval het pijltje wat het dichtst bij jou in de buurt is. En dan kan je zien welke datum. Maar elke dag in de lunch geef ik het door.

The Beach Boys from Santa Monica Beach. Het sloep Jan Beer. Zo dadelijk bij Forever 49 Toto. Ik heb de Jay Giles Band voor je klaarstaan. Een mooie hit van die Barge uit de jaren 80. En Rod Stewart komt nog even voorbij. Dat zijn de 60s, 70s en 80s. En we gaan het straks ook nog even hebben over de podcast. Over podcast gesproken. Hier is ook een mooie podcast van. Kijk dan even op de website of in de gratis app.

0: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
14: Fomar, voordeelmarkt.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Nu bij Iwis Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
23: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze. Forever 49 verkeer.
0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A8 Zaanstad Amsterdam, 10 minuten vertraging bij Knoopend Zaandam, 2 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file. Door de controles een kwartier vertraging.
23: Forever 49, weerbericht.
5: Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen, verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Jay Giles Band en Centerfold. Een leuk verhaal tijdens de lunch. Gadverdarrie Hans. Ja, ik moest vanmorgen even binnendoor. Reek op een N-weg en toen ineens zag ik iets voor de auto. Ik was aan rat, was het. Ik kon mijn auto net ontwijken, maar ja, dat is gadverdarrie zeg. En even uit de categorie, wat loopt daar nou? Een automobilist in Laren, die kreeg afgelopen zondag ineens een wolf voor de auto. Die wandelde doodgemoedereerd vanuit de weilanden naar de straat over. Een vrouw die daar met twee kleine hondjes liep, die schrok zich volgens een getuige helemaal rot. Maar de wolf draaide gelukkig om en verdween weer. Ja, bij 12 heeft de beelden bekeken, de beelden van NH, en die heeft bevestigd, het was echt een wolf. Dus mocht je denken dat je voor wildlife naar de Veluwe moet gaan tegenwoordig, kun je blijkbaar ook gewoon naar Laren. Dus het is wel even dat je het weet. Kijk uit voor die wolf, mensen!

de onverwoestbare Rod Stewart. Hij heeft wat gezondheidsproblemen de laatste tijd. Tour is gecanceld. Volgend jaar september staat weer in de agenda. Het is een beetje onduidelijk. Zo af en toe had in juni al een luchtweginfectie en een keelontsteking. Maar ja, die man is ook 81. Ja, wat wil je zeggen? Is toch een oude rocker. Dit is Forever 49 met de Steve Miller Band. En de Joker.

0: Ik kan me nog goed herinneren, deze plaat uit 1974 werd veel gedraaid bij Veronica. Gisteravond om 6 uur was de laatste uitzending van Veronica 52 jaar geleden in 1974. De Hollies hoorde in die air that I breathe.
1: Hij is binnen, Harold Bos.
2: Laat maar komen die emotie!
0: Maak er een mooie dag van, celebrate live en tot morgen.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
6: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld.
13: 50.000. Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Pak eens een podium.
15: Pak eens een podium.
14: Pak zelf eens een podium.
16: Pak
17: een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: Nog 309.000.
20: Oké, elektrisch en garantie?
21: 7 sturen.
20: Alcantara bekleding. En,
22: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
27: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
28: Het is 1 uur.
29: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. JA21-leider Eertmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan de grenscontrole op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging.
2: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
3: life. 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49.
7: Tot de toppen.

tijd eigenlijk is, daar gaat het over. Een liedje geschreven door Paul McCartney en Elvis Costello. My Brave Face. Een hele goede middag. Ja, daar is hij dan. Hè. De R zit in de mand. En ja, het weer heeft ze daar ook heel erg op aangepast, jongens. Hey!

0: jongens, even lachen voor de foto.
1: Ja, jongens. Het is wel mijn meest favoriete soort van film, trouwens. Thrillers. I love it, jongens. Michael Jackson heeft daar een knijter van een hit mee naar voren gebracht. En wij draaien hem hier graag op Forever 49. When the night

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan de grenscontrole op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging.
6: Forever 49, weerbericht.
8: Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen. Verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

nummer 49. En we zijn eigenlijk één grote tijdmachine, vind je ook niet? Muziek is zo'n mooie emotie. Het pakt je op en zet je neer. Daar waar je die plaatjes destijds gehoord hebt. En dat heb ik ook bij de Pointer Sisters. Iedere keer weer als deze plaat hoor. Ja, de titel zegt het al. I'm so excited. Heel bijzonder, jongens. Ja, jongens. Muziek. Als je het even niet meer weet. Even niet meer ziet zitten. Dan is er nog maar één mooi advies. Listen to the music. En wij van Forever 49 helpen je er graag bij. Hier zijn de Doobie Brothers.

0: prachtig liedje, zeg dit. Een liedje wat een eerbetoon is aan Marvin Gaye en Jackie Wilson. The Night Shift, gezongen door die andere grootheden, de Commodores, in 1985. Marvin en Jackie, die overleden allebei in het jaar daarvoor. En dit gebeurde allemaal vlak nadat Lionel Richie de Commodores had verlaten. Zo, een stukje infotainment, hè. Ja, andere leuke dingen hier bij Forever 49 zijn dat wij altijd prijzen hebben die we weggeven hier op de zender. Als jij op de hoogte gehouden wilt worden van als wij zeg maar hele leuke dingen gaan doen, geef je dan op voor de nieuwsbrief. Dat kan je doen via de site. Ook via de site kan je via de winacties de prijzen binnen slepen. Deze week geven wij 2 vrijkaarten weg voor een optreden van de band. This is Tina. En dat is de band die Tina Turner uiteraard eert in de tribute. Luister naar de podcast op Forever 49 voor de vraag waarmee je de prijs kunt winnen.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: This is Tina met Maureen Alberg. This is Tina en heeft natuurlijk ook een eigen website.
3: Ja, zeker. En dat is www.thisistina.nl.
2: En daar staat alles in over de optredens. Dat staat onder het kopje shows. Dat is een behoorlijke agenda.
3: Het is een behoorlijke lijst, inderdaad. Je ziet er de shows in België, Duitsland, maar natuurlijk ook in Nederland. Dus kijk zeker of er iets in de buurt is.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. Forever 49.
4: Ik moet wat bekennen, ik heb een nieuwe liefde in mijn leven.
5: Hotten totten Harold Bos.
4: Dit is mijn nieuwe leven, hier wil ik mee trouwen.
5: Hotten totten jongen. Hotten totten jongen.
6: Forever 49.

Lekker vluchtig. Lekker luchtig. Even kijken, jongens. Klopt dat? Ja, dat klopt. Heerlijk, zeg. Ach, kijk, dat is de aankondiging van de volgende plaat natuurlijk weer. Alles loopt hier naadloos over in elkaar natuurlijk. Wij zijn Forever 49. Wij draaien de muziek uit de 60s, uit de 70s en de 80s. Met alle liefde. Dus ook Chris Rea.

0: eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Het is 2 uur.
19: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam 1 persoon om het leven en raakten 2 agenten gewond. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 2 kilometer file bij de grens. Door de controles een kwartier vertraging vanaf afrit Beek. Een file door een geschade auto met aanhanger op de A15 Rotterdam richting Europoort. 3 kilometer file tussen Knoop het Vaanplein en Rotterdam-Charloes. Nog geen 10 minuten vertraging. A28 Assen richting Zwolle. Bij afrit Westerbork 3 kilometer file door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
20: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life.
22: 60s, 70s en 80s.
20: Forever 49.
23: Welcome to the party.

al. En die videoclip, als je nog nooit gezien hebt, ik zou hem eens even bekijken. Wat een gezelligheid, jongens. Het is inmiddels alweer 2:12. Het is hottentotten op de dinsdagmiddag bij Forever 49. Ik wil even wat met je delen. Vanaf dag 1 dat ik een 12-inch in de discotheek op mocht zetten, op de welbekende platenspeler destijds, kreeg ik kippenvel bij het horen van de aanvang van de plaat. En we zijn nou zoveel jaren verder in 2026, 1 september. Ik heb het nog steeds. Als de volgende baslijn ingezet wordt, dan heb ik last van hoogpolig tapijt op de armen. Over welke plaat heb ik het? Nou, let op, hier komt-ie.

7:49. Like a Rolling Stone. Ja, ik las zojuist een berichtje op nu.nl. Ik denk, nou, dat is wel, je gaat wel heel erg op in je vak, zeg. Er is namelijk een Nederlandse acteur die heeft zijn werk zo serieus genomen dat het niet goed is afgelopen. Het gaat namelijk om de Mokro-mafia-acteur Mefta. Hij heeft namelijk een taakstraf van 120 uur gekregen voor een geweldsincident. Ja, en dan zeg ik, als je dan zo opgaat in je werk en in het echte leven de last van gaan krijgen, ja, dan wordt het toch een stuk minder. Want dat mag dus niet, hè? Nee, dan heb je last van de police. Hier is Every Breath.

0: Librifuurwerken.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Nog 309.000.
13: Oké, elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Oh, Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
17: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
18: Sportlife. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: De theater-tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
22: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
21: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
23: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
24: Forever 49 verkeer.
25: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
0: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden een kwartier vertraging door een ongeluk. A15 naar Europoort, bij Rotterdam-Charloes 20 minuten extra. Ook dat komt door een ongeluk, de parallelbaan is dicht. En op de A28 Assen-Zwolle bij Westerbork 5 minuten vertraging door een spoedreparatie.
1: Forever 49 weerbericht.
23: Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen, verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

collega Ron Davids. Ron die is onderweg. Mocht jij aan het rijden zijn en je hoort achter je een auto toeteren, laten we dan even langs, want Ron die gaat niet redden om hier op tijd te zijn. Maar...

Ja, twee weken geleden was de tribute band van ABBA, A-Fever, te gast hier in de studio van Forever 49. En zij zaten in de podcast. Die podcast staat nog steeds online. Je kan alle podcasten nog terugbeluisteren via de site van

0: Waterloo deed ABBA ook mee aan het Eurovisie Songfestival. Want met Waterloo wonnen ze in 1974. En 1973 stonden ze ook op het podium van het Eurovisie Songfestival. Maar met welk liedje was dat? Nou, dat antwoord was Ring Ring. En inmiddels zijn die vrije kaarten al lang weggegeven. Maar ook deze week staat er weer een nieuwe podcast online bij Forever 49. En dit keer is de beurt aan de tribute band van Tina Turner. This is Tina. En er wordt ook weer een vraag gesteld in de podcast die je dan even moet beluisteren. En dan kan je via de winacties op de site van Forever 49 je antwoord kwijt. En win jij misschien wel twee vrije kaarten voor het optreden van deze band.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: This is Tina met Maureen Alberg.
3: Dus ik dacht, oké, het is een manier om wel een beetje meer publiciteit te krijgen.
2: Exposure.
3: Dat.
2: Ja.
3: Dus het kwam daaraan en een hele fijne sfeer. Een van mijn lievelingsnummers is het nummer Help van Tina Turner. En ik zong dat zonder na te denken van, ja, dat wil ik. Ik wil Tina doen.
1: De Forever 49 Tribute Podcast.

0: Orville. Ze zingen het niet, maar ik hoor het wel. Who the fuck is Alice? Je hoort het originele van Smokey en Living Next Door to Alice.
1: Ja, en dan is... Tussen 4 en 7.
2: Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin...
0: Neem me niet kwalijk, Sofie, dat ik dwars hierheen zit te tetteren. Maar ja, ik wou zeggen, dan is dit het moment dat, dat wij altijd eventjes met elkaar gaan praten. Ron Davids en ik, om het een beetje te hebben over wat er allemaal gaat gebeuren vanmiddag tussen 4 en 7. Maar ja, helaas... Ron zit nog in zijn toet-toet. Hij is onderweg richting de studio. Hij heeft me geappt. Hij zegt, ik ga het niet redden, Harold. Maar zou jij wel, alsjeblieft, de vierde over vier even willen laten luisteren aan de luisteraars? De vaste luisteraars weten het. En er zitten een aantal altijd op dit moment te wachten. De vierde plaat over vier, dat doet Ron altijd een klein stukje in zijn achteruit. Om een autothermer te blijven spreken. Dan kijkt hij even in de spiegel en dan hoort hij de plaat in zijn achteruit. En dan is het aan jullie de vraag, welke plaat is dat? Nou, we gaan hem eventjes beluisteren. Even kijken of hij te doen is bij deze...

0: volgens mij wel welke plaat het is. Denk jij het te weten, dan laat je het maar even achter in de... Ja, in onze WhatsApp-mogelijkheid 0-3-8-449-449. Wat vindt Ron leuk als hij zo meteen in de studio komt en hij ziet dat er misschien al een paar goede of misschien zelfs foute antwoorden tussen staan. Doe het maar eventjes voor Ronnie. Maar volgens mij is die aardig te doen. Ja, wie er wel is in de studio, dat is mijn grote vriend Pierre. Ja, beetje vreemd natuurlijk. Hey vriend. Jij bent er wel klaar voor. Heb je er een beetje zin in?
1: Tuurlijk heb ik er zin in. Ik ben er helemaal klaar voor 3:15 zometeen.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR, voordeelmarkt.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
14: Coco.
15: Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
16: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: een fles Glorix voor maar €0,99. En Krookie chips per zak maar €1,39.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Het is 3:00.
22: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst €600 miljoen kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim €336.000 opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je 5 minuten vertraging tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een ongeluk. En door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan van de A15 van Rotterdam naar Europoort dicht bij Rotterdam Charloes. Op de hoofdrijbaan levert dat een half uur vertraging op. En dat gaat tot het eind van de middag duren voordat de weg weer helemaal vrij is.
14: Forever 49.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: For Warns, I've had the time of my life. Als je het gevoel hebt dat de herfst begonnen is, dan maakt de muziek een heleboel goed.
1: Drie kwart, Pierre van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in twee op deze dinsdag. Het is een speciale dinsdag. Het is de duurzame dinsdag. En dit is Let the Music Play van Barry White.

Tra, Hold On Tight, ILO met Jeff Lynn. Ik had het daar straks over herfst. De meteorologische herfst begint op 1 september. En de astronomische herfst, dus de echte herfst dat je het gaat voelen, begint op 23 september. En dan onze stelling vandaag. De eend krijgt in de herfst nieuwe veren. En die hebben een andere kleur. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord. Nu George Michael.

60s, 70s en 80s hier op Forever 49. We hebben ook een tribute podcast. We hebben er 13 online staan nu. En de laatste spreek ik met Maureen Alberg, de frontvrouw van de tribute band This Is Tina. Een eerbetoon aan de Queen of Rock'n'Roll, Tina Turner. Ga het beluisteren, die Tina tribute. Het kan via de site of via de app of andere portals. Dit is Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved?

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Coco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
14: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1.69.
18: Nu halen,
19: dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van Voodoo.
17: Aldi.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A15 naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes een half uur vertraging. De parallelbaan is daar dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. A20 richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven 10 minuten extra. En op de A27 bij Utrecht in de richting van Gorkum wordt knooppunt Rijnsweerd 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A28 vanuit Amersfoort. Voor hetzelfde knooppunt Rijnsweer.
11: Forever 49 weerbericht.
16: Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen. Verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Prince Clemens en Jackson Browne. En dan terug in de tijd met de kleine tijdmachine. We gaan terug naar 1976. De Schotse band Sutherland Brothers and Quiver. Dat zijn twee broers. En de hardrockband Quiver maken een plaat, The Arms of Mary. Terug dus naar 6 februari 1976. Want toen

die heeft een beetje alles verbouwd aan haar lichaam wat er maar te verbouwen valt, volgens mij. If I could turn back time, heeft ze er dan eigenlijk spijt van als ze dat zegt? Nee. Oké, onze stelling vandaag. Een eend krijgt in de herfst nieuwe veren die een andere kleur hebben. Is dat waar of niet waar? Je krijgt zometeen het antwoord.

zo goed met Rod Stewart. Wat een soort bypass-operatie. Ik ben benieuwd hoe het nu met hem gaat. Ik ga dat opzoeken. Dat krijg je morgen te horen van me, oké? Okay? En dan onze stelling. Het gaat over de wilde eend. In de ruittijd, in de tweede helft van september, dragen de mannetjes hun eclipskleed. En dan vallen ze niet te veel op. Lijken ze op de vrouwtjes. En ja, die felle kleuren zijn er dan niet zo. Dus ja, de mannetjes zijn dan wat veiliger. En het kroost is dan allemaal veilig natuurlijk. Tot zover deze aflevering. Driekwart de stelling was waar dus. En ik wens je veel plezier met Ron in de middag. Tot morgen.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Is echt serieus?
6: Zo.
5: Oh, wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Het is 4 uur.
11: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt €1,5 miljard uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met €750 miljoen omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst €600 miljoen kosten, maar inmiddels is dat €1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadepuhl, praat daarover met de regering en het bedrijfsleven in Algerije. Hij noemt het land een betrouwbare gasleverancier voor Europa. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim €336.000 opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
12: Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelof-Arendsveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Daarom een half uur vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. De A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd levert dat 6 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht.
10: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: als je dan toch een liedje leent, moet je het wel goed doen. Want ik kan niet eens kiezen, joh. Dit is origineel. Net zo goed toch eigenlijk?
1: It's Ronnie in the Afternoon.
2: We zijn begonnen aan de return.
0: Ja. En daar was het fluitsignaal. Deze dag zit er ook weer bijna op, jongens.

0: herfst. Die start pas op 23 september. Dat is het moment dat de zon precies boven de evenaar staat. En de dag en de nacht precies even lang zijn. Dat is de astronomische herfst. Dus we hebben nog even om van de zomer te genieten. Ik ga weer lekker veel muziek voor je draaien natuurlijk. Om het leuk te maken, dat naar huis rijden. Wat denk je van Nick Kershaw? Wat denk je van Smokey Robinson en The Miracles? Wat denk je van de Rolling Stones? Ja, ik liet ze net al een heel klein stukje horen, maar... De vierde naar vieren. Ik heb hem net bij Harold in de auto, want ik was er nog niet, wel voorbij horen komen. En de eerste goede inzendingen zijn ook alweer binnen. Ik vind het echt zo knap. Het is een plaatje dat ik even...
1: Wat hier schrijft, nou dat gaat niet.
0: Ja, achteruit aan je laat horen met aan jou de vraag, welke plaat is dit?

wel weg, denk ik, hè? Ik weet het niet. Nou ja, twee goede antwoorden binnen. Dat zegt al iets natuurlijk. Denk jij het ook te weten? Ik vind het leuk om even van je te horen. Stuur een WhatsAppje naar de studio. 03x8 449 449. En dit is een van de beloofde.

0: Clown. Wij hadden, hoe heet die man ook alweer? Ik ben even zijn naam kwijt. Hij was maar een clown. Ben Kramer was dat. En dit waren de Tears of a Clown van Smokey Robinson and the Miracles. Ik kreeg een berichtje binnen net.
1: Volgens mij is het Living in America.
0: Dat antwoord heb ik veel keren binnen zien komen. Marco die stuurde het zelfs als een audioberichtje naar ons op. Ik denk dat ze wel het goede bedoelen, maar het niet helemaal goed hebben. Ik kreeg in ieder geval wel goede antwoorden van Richard, Raymond, Suzanne, Barry, Serkan en Mike. En Bart die schreef zelfs rode doos met For America. Luister. Ja, ik draai hem om. Precies, For America. En ondanks die titel is het bepaald geen kritiekloze liefdesbrief van de Verenigde Staten, hoor. Tussen al die vrolijke ja-die-dees door stellen ze juist vragen over vrede, mensenrechten en de grote Amerikaanse droom. En probeer deze eens niet mee te zingen. Dat lukt niet.

Hij zingt hier over iemand die overal wordt overspoeld door reclame, verwachtingen en oppervlakkigheid, maar eigenlijk nergens echte voldoening in vindt. Weet je wat? Ik ga hem proberen op te vrolijken met

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: bewust 18 plus.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
6: Forever 49 half 5 headlines.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je een uur vertraging. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ruim een half uur vertraging op de A15 verderop richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Sjaarloos. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A27 bij Utrecht in de richting van Gorkum, tussen Bilthoven en Nieuwegein. De weg is weer vrij na een ongeluk. Dan in Friesland is er een ongeluk gebeurd op de A32 van Leeuwarden naar Meppel. Tussen Heerenveen en Ter Itzart doe je er 20 minuten langer over.

ik heb wel trek in iets zoets. Dus ik dacht, nou ja, dan draai ik Sweet Dreams van Eurythmics. Je kan altijd appen naar de studio, hè? 0-3-8-4-4-9-4-4-9 is ons WhatsApp-nummer. En Dimitri uit Brefskens die schrijft dat hij een lekker Thais kippensoepje aan het fabriceren is. Lekker hoor. Oh, heel wat anders. Wat heb jij afgelopen zondag gedaan? Uitgeslapen? Of misschien een marathon gelopen aan de andere kant van de wereld? Nou, over dat laatste vertel ik je zo meteen meer. Want daar was wel iets heel bizars aan de hand. Maar nu eerst, Pet Shop Boys

Cornwall, Elvis Presley uit 69 en zijn Suspicious Minds. Hij blijft maar doorgaan. Volgens mij, als je hem gewoon zijn gang laat gaan, zouden we nu nog 5 minuten luisteren naar het heerlijke Suspicious Minds. Maar ik wil je nu toch even vertellen over die marathon. Afgelopen zondag liepen er duizenden mensen in Australië de marathon van Sydney. Nou, superleuk zou je denken. En ze kregen natuurlijk na afloop een medaille, maar dat was wel weer een hele bijzondere medaille. Op het eremetaal staan de bekende gebouwen en bezienswaardigheden in de Australische stad afgebeeld. Met één uitzondering, de Allianz Arena uit de Duitse stad München. Zou je denken, hoe komt die er nou op terecht? Nou, Sydney heeft ook een Allianz Arena, alleen die ziet er heel anders uit. Dus dat is een klein foutje van de makers van die medailles. Maar ja, dat was natuurlijk niet meer aan te passen. Ja, wel extra bijzonder natuurlijk als je zo'n medaille hebt. En afgelopen zondag sliep ik lekker uit. En daar paste dit plaatje eigenlijk wel goed bij. Breakfast in Bed van UB40.

0: de stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm-hmm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Newsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Het is 5 uur.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
6: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15, maar dan verderop richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Wolvenga 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os 3 kwartier extra tussen Eckerswij en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen tussen Heerlen-Noord en Geleen 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech.
6: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

weg, zeg. En nu ligt het alweer ver achter ons. Het grappige is, ze had er een hele dikke hit mee in 1982. Maar natuurlijk werd het in 1999 nog een keer uitgebracht. En had hij er gewoon weer een hit mee, joh. Oké, nu de man die in oktober op tournee gaat. Frank Boeien. Hij gaat naar Hengelo, Arnhem, Dordrecht, Alkmaar. Dat zijn zo de eerste vier plaatsen. Maar hij doet er nog veel meer aan. Check even de concertagenda op onze site of in onze gratis radio-app. Dit is Kronenburg.

0: En we krijgen vaak berichtjes van mensen die zo genieten van de muziek op Forever 49. Dus die liken het ook wel, zeg maar. Een paar weken geleden was hier ineens Tina Turner binnen. Althans, iemand die er heel sterk op leek.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: This is Tina met Maureen Alberg. This is Tina en heeft natuurlijk ook een eigen website.
3: Ja, zeker.

met een hit uit 77 op de radio van Fleetwood Mac. Met het goede advies, don't stop. Nou, maak je geen zorgen. We gaan gewoon even lekker door met de man die... gisteren was zijn geboortedag, hè? 1958 geboren, Michael Jackson. En helaas moeten we hem sinds 25 juni 2009 alweer missen, want toen is hij overleden. Maar zijn muziek...

0: baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Pakken ze een podium.
18: Pakken ze een podium.
17: Pak zelf eens een podium.
19: Pakken ze een podium.
20: Pakken ze een podium.
21: Pakken ze een podium.
22: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
28: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
29: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
30: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
31: Kia. Movement that inspires.
0: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
1: Forever 49, half 6 headlines.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Vooral veel vertraging op de A16 bij Rotterdam. Vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de A76 van Aken naar Geleen bij Spouwbeek een half uur extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
1: 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49.
6: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
7: Dit is Ron in de middag.

dat vind ik op zich wel een leuk ideetje voor het weekend, maar niet zomaar op een dinsdag. All night long, Lionel Richie. Ja, morgen hebben we toch weer een gewone werkdag. Ik kreeg net een berichtje binnen, 0-3-8-449-449, als je ook wil whatsappen. Er staat hier, ha Ronnie, ik was net onderweg en ik wist toen nog niet goed wat ik wilde gaan koken. Maar je vertelde dat iemand je een berichtje stuurde die Thaise kippensoep aan het maken was. Lekker! Dus ik zit nu bij de Thai te wachten tot mijn eten klaar is. Lekker niet zelf koken. Groetjes van Paula. Ik krijg er

0: Ben ik nou weer de enige die dat hoort? Ik word hier zo raar aangekeken, want ik zong net mee. Wie deed dat? En blijkbaar hoort niet iedereen dat. Maar dat zingen ze toch, luister. Wie deed dat? Ja, nou ja, goed, dat zal dan wel weer aan mij liggen. Under pressure. Onder druk wordt alles vloeibaar, hè?
1: Hey Ronnie.
0: Ja, ja.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, dat is goed. Vandaag heb ik een prachtig liefdesliedje. Have I Told You Lately van Van Morrison. Maar bij Van Morrison zit er net even een laag onder. Hij schreef het nummer eind jaren 80 in een periode waarin spiritualiteit steeds nadrukkelijker in zijn muziek naar voren kwam. En daardoor kun je de tekst op twee manieren horen. Als woorden aan iemand van wie je houdt. Maar ook als een soort gebed, een dankbaarheid voor liefde, voor het leven en voor iets dat groter is dan jezelf. Het staat op zijn album uit 1989, op Avalon Sunset. En op dat album hoor je die spirituele zoektocht van Van Morrison heel goed. Uit mijn platenkast, Van Morrison en het prachtige Have I Told You Lately.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Loco. De Lulu.
13: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Het is 6 uur.
17: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolande Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder 2 agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag, die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden, komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er ook een half uur langer over. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Rottermeerentunnel een uur vertraging. Voor een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel een kwartier extra. Door een ongeluk is de rechterrijstrook ook afgesloten.
16: Forever 49.
18: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: je nu nog in je auto zit, dan kan je nog even knetterhard zetten zonder dat de buren er last van hebben. Ja, die andere mensen in de file hebben daar geen last van, toch? Leuke berichtjes van alle mensen die inmiddels thuis zijn en thuis de radio aan moeten gaan zetten. Ik vind het trouwens leuk, hè, om een berichtje van je te ontvangen.
1: Heb je iets te melden? Stuur ons een berichtje. 03x8 449 449.

snapt het, ik kon er vandaag niet omheen, toch? 1 september. Ja. En niet naar de weermannen luisteren, hè. Het is geen herfst. Die begint pas op 23 september. Dat is het moment dat de zon precies boven de Evenaar staat en dag en nacht precies even lang zijn. Dan is de astronomische herfst. Klinkt toch lekkerder dat het wat verder weg is. Allee.

0: per se afkondigen. Nou ja, vooruit dan maar weer. Nederland was in de jaren 70 even helemaal in de ban van het Franse lied, oftewel chanson. En Julien Clerc was een van die mannen die ons in die mooie, maar onverstaanbare taal toezong. Zullen we zingen? Vraagt hij hier.
1: La grande.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt, ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding. En,
15: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet, slim bekeken.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
18: Dames en heren, de daluren beginnen.
19: Ah, vanaf 7:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
17: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: De
0: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
1: Forever 49, half 7 headlines.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht. Tussen Nijverdal en Wierde, dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1.
16: 60s, 70s en 80s. Forever 49.
25: Relaxed de dag afronden?
26: Doe je met Ron in de middag op Forever 49.

Mensen die op de boot een beetje stonden te wankelen, met hun armen in de breedte zo zich staande te houden. Dat zag er een beetje uit als die Egyptenaren op die tekeningen die je in Egypte tegenkomt in de piramides en zo. En de schrijver van dit liedje vond dat zo'n leuk gegeven. Die dacht, nou ga ik een liedje over schrijven. En nou, dat is gebeurd dus. Egyptisch spreek ik helaas niet. Frans ook niet veel. Ik kreeg wel een berichtje net van Rashida binnen. En die schreef, wat een mooie taal is dat Frans toch. Ja, dat is inderdaad waar. Je kan me alleen van alles wijsmaken in het Frans. Want ik versta er geen woord van. Een beetje de basic kan ik. Hè? Impression, s'il vous plaît. Biertje bestellen, dat is een belangrijke zaak.

Een microfoon die ruikt naar bier. Ja, ja, niet de mijne hoor, maar die van Billy Joel. Piano Man, voor een groot deel gebaseerd op Billy Joel's eigen ervaringen. Want in 1972 werkte hij een tijdje als pianist in The Executive Room, een bar in Los Angeles. En hij trad erop onder de naam Bill Martin. Martin is zijn tweede voornaam. En veel van de personages uit Piano Man waren geïnspireerd op echte mensen uit die bar. John at the bar was echt de barman en Joel kende hem. En Paul, de makelaar, die eigenlijk schrijver wilde worden, dat was volgens Billy ook gebaseerd op een vaste gast. En de serveerster, die in het nummer Practicing Politics is, dat zou zijn toenmalige vrouw Elizabeth zijn geweest. Blijft een geweldig liedje. Over geweldige liedjes gesproken. Denk je van de

people. 7:08 is het, vrienden. Ik hoop dat je je eten al op hebt of misschien lekker aan tafel zit. Maar als je nog in de auto zit, maak je geen zorgen. De muziek gaat hier gewoon door natuurlijk. Ik ga wel op huis aan, maar Marcel van Leeuwen staat hier.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
18: Nu halen, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Het is 7 uur.
18: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen, meteen werden beschoten. Twee agenten raakten gewond. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
21: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever.

0: ging maar net goed. Of was het toch iets anders? En meteen waren je weer in Cuba. Hè? Tenminste, dat heb ik een beetje. Ik ben ook ooit in Cuba geweest. Zo fantastisch, joh. Je gaat echt terug in de tijd. En daar had je overal van die bandjes. En die verkochten ook cd's. Ik had zoiets van, ja, maar die kan ik hier niet beluisteren. Straks staat er niks op. En inderdaad, later bleek dat er ook niks op stond. Dus ja, dat is een beetje jammer natuurlijk. En daar moet ik meteen weer aan denken. Zo werkt het bij muziek, hè. Zo even naar Ronde in de Middag. Goedenavond.
1: Van 7 tot 8 is dit Marcel in de Avond.

0: straks in de High Five. Waarom was alles zonder social media vroeger veel verrassender? Straks in de High Five. En we hebben natuurlijk weer de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Als alles perfect was, zou je nooit leren en zou je nooit groeien.

0: Als je een hond hebt, dan kwispelt hij als je thuis komt. Maar je man of je vrouw kan ook zeggen, I want to kiss you all over. Is bijna hetzelfde volgens mij, of niet? Ja, wat een heerlijk liedje blijft het toch, hè? Onderweg zometeen. Ach, daar heb ik zin in. Jij ook een beetje. Gitaren. Ja, zin in gitaren. Luchtgitaar. Nou, dat kan zometeen met Bon Jovi en Living on a Prayer. Trouwens, onze website, dat is echt een reis op zich. Daar kan je echt van alles vinden. En ik denk dat je best wel even zoet bent. Podcastserie bijvoorbeeld, de concertagenda. Je kan het zo gek niet bedenken. En je kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrieven. Want dan blijf je op de hoogte van alles. En dan weet je ook precies wanneer er weer een nieuwe winactie is. Zou ik doen. Forever49radio.nl.
1: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Het zien van een regenboog.
2: Oké, pak allemaal jullie luchtgitaren.

0: Lekker eten, extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis. Inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Deze actie betekent gigagoedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Forever 49 weerbericht.
5: Vanavond blijft het droog en waait er een matige westenwind die later naar het zuidwesten draait. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Het wordt 12 graden in het oosten tot 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar een bui vallen. Morgenmiddag krijgen we met een mix van wolken een paar buien, maar ook opklaringen te maken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 19 aan zee tot zo'n 22 graden in Limburg. Aan de kust kan het stevig waaien. Donderdag opnieuw een grijs begin van de dag. In de middag klaart het op en komt de zon erbij. De wind is matig, aan zee krachtig en komt uit west tot zuidwestelijke richting. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op vrijdag ziet het er naar uit dat het noorden met bewolking en regen te maken krijgt. Het zuiden heeft vooralsnog de beste papieren voor droog weer met wat zon. Overdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Madness, our house is a very fine house. Nou, dan hoef je in ieder geval niet te verhuizen, toch? Denk ik. Maar soms is het gewoon echt leuk. Tenminste, ik vind het leuk om op Funda te kijken. Dan verbaast het me elke keer weer hoe zo'n huis ingericht is. Alsof je 40 jaar terug in de tijd gaat. Ja, ken je dat een beetje? Weet je hoe ze het trouwens noemen? Funda Junkie of Funda Glarder. Bijzonder woord. Funda Surfen of Funda Toerisme. Hartstikke leuk. Ja, toch? Maar het blijft grappig om dat even te raadplegen, zeg maar. Straks in de High Five. Waarom was alles zonder social media vroeger veel verrassender? Ja, je kan het al invullen, maar het is wel even leuk om te delen.
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Als ik toch moet kiezen.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Leven zonder muziek of zonder kleur?
1: Dilemma van de dag.

0: laten we ons even vrijwillig opsluiten met Elvis Presley en de Jill House Rock.
1: 5, 4, 3, 2, 1. 1. De high five van de dag.
0: Ik hoor het steeds meer om me heen en dan vooral van jongeren dat ze er eigenlijk een beetje klaar mee zijn. Social media. Dit zijn redenen waarom alles vroeger zonder social media verrassender was. Vakanties waren een ontdekkingsreis. Ontmoetingen waren puur toeval. Cadeaus bleven een echt geheim. Nieuws en roddels die kwamen traag op gang, soms een paar dagen later. En trends ontstonden echt alleen op straat.
1: De high five van de dag.

daar word je toch hartstikke vrolijk van, hè? Ik heb al mensen gehoord die al met stemoefeningen bezig zijn, omdat ze de hele dag meezingen en daardoor een beetje last van hun keel krijgen en dergelijke en zo. Ja, dat is het effect natuurlijk van Forever 49. Sorry, maar we blijven het toch lekker doen. Geniet van je dinsdagavond.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
3: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
16: en de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi,
24: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
25: Het is 8 uur.
26: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
27: Forever 49.
28: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
6: Coco, de Lulu.
7: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
15: Ik heb hier de biefstuk Bali.
16: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
15: Geniet ervan.
14: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Forever 49 weerbericht.
21: Vanavond blijft het droog en waait er een matige westenwind die later naar het zuidwesten draait. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Het wordt 12 graden in het oosten tot 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar een bui vallen. Morgenmiddag krijgen we met een mix van wolken een paar buien, maar ook opklaringen te maken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 19 aan zee tot zo'n 22 graden in Limburg. Aan de kust kan het stevig waaien. Donderdag opnieuw een grijs begin van de dag. In de middag klaart het op en komt de zon erbij. De wind is matig, aan zee krachtig en komt uit west tot zuidwestelijke richting. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op vrijdag ziet het er naar uit dat het noorden met bewolking en regen te maken krijgt. Het zuiden heeft vooralsnog de beste papieren voor droog weer met wat zon. Overdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
8: Langer mee doen is goedkoper.
7: Zeker, kwaliteit rendeert.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en

0: prijs getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Het is 9 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het West-Nijl-virus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Forever 49.
8: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iris corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Forever 49 weerbericht.
8: Vanavond blijft het droog en waait er een matige westenwind die later naar het zuidwesten draait. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Het wordt 12 graden in het oosten tot 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar een bui vallen. Morgenmiddag krijgen we met een mix van wolken een paar buien, maar ook opklaringen te maken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 19 aan zee tot zo'n 22 graden in Limburg. Aan de kust kan het stevig waaien. Donderdag opnieuw een grijs begin van de dag. In de middag klaart het op en komt de zon erbij. De wind is matig, aan zee krachtig en komt uit west tot zuidwestelijke richting. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op vrijdag ziet het er naar uit dat het noorden met bewolking en regen te maken krijgt. Het zuiden heeft vooralsnog de beste papieren voor droog weer met wat zon. Overdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: luistert naar het station met de hits. 60s, 70s en 80s.
1: Dit is Forever 49.
0: Celebrating life.
2: Adult. Adult. Adult.

0: Jasmin.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Oh, Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
19: Koekoek,
20: Tululu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
21: Het is 10:00.
22: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens politiekorpschef Jannie Knol was een van de 2 neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Het weer vanavond droog, in de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat.
3: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Mama.
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: FOMAR, voor de markt.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
12: Forever 49 weerbericht.
13: Het is vrijwel overal droog, met alleen in het westen kans op een buitje vanuit het zeegebied. De nachttemperatuur ligt tussen de 16 graden vlak aan de kust en 10 in het oosten. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige westelijke wind. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af, met ook her en der kans op een bui, maar het zuidoosten houdt het droog. 'S Middags trekken er een paar buien van het westen naar het oosten en laat tussendoor de zon zich ook af en toe zien. Het wordt zo'n 19 graden aan zee en 22 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een meest matige wind uit het westen. Morgenavond klaart het her en der op, maar kan er vooral in het oosten nog een buitje vallen en later op de avond in het westen. Op donderdag en vrijdag kan er soms een bui vallen, al dan niet met onweer, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt rond de 23 graden. Op zondag en maandag stijgt die temperatuur en ook de kans op regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws. 60's.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Pak eens een podium.
7: Pak eens een podium.
6: Pak zelf eens een podium.
8: Pak eens een podium.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
22: Het is 11 uur.
23: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. De Noorse koningin Mette-Marit is afgelopen avond weer ontslagen uit het ziekenhuis. Koning Haakon haalde zijn vrouw rond 9:15 op bij het ziekenhuis in Oslo. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben gesproken over een mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
24: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: doe.
1: Libri vuurwerken.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Forever 49, weerbericht.
15: Het is vrijwel overal droog, met alleen in het westen kans op een buitje vanuit het zeegebied. De nachttemperatuur ligt tussen de 16 graden vlak aan de kust en 10 in het oosten. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige westelijke wind. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af, met ook her en der kans op een bui, maar het zuidoosten houdt het droog. 'S Middags trekken er een paar buien van het westen naar het oosten en laat tussendoor de zon zich ook af en toe zien. Het wordt zo'n 19 graden aan zee en 22 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een meest matige wind uit het westen. Morgenavond klaart het her en der op, maar kan er vooral in het oosten nog een buitje vallen en later op de avond in het westen. Op donderdag en vrijdag kan er soms een bui vallen, al dan niet met onweer, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt rond de 23 graden. Op zondag en maandag stijgt die temperatuur en ook de kans op regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Licht door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
6: Milner.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Het is 12 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Het weer blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Het is 1 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
2: 60s, 70s.

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.